0: voorzitter, de voorzitter, zou dit baas en oma voor revival.
1: Four 74,
0: revisor muffled. So is that at Barnes & Noble on foot patrol available?
1: Check.
2: Alpha 6, show us en route to 259 Sycamore Road, attempt to find the owner.